Daar kost ik niet mijn kind. Ik ga ook nog een met z'n in het geval palea, amisung palea met in het geval ik te goed. Uha had de hadden om een matung te zout ik u. Uha had was ik ermee. Toen zag het als een majabonne. En dan kon ik nog hout te hout te simmeren. Uha labin om een jaren. Toen zal ik ze nog om een jaren. In mijn net neer me, pita hako jinangalo, uhot je gaswakonga, into haro yugasemananga, into hamotiki hato semagamanak op mehunga. They made lo hatigisukalo, to sortiko, hali me hatahat, hatig mayaka, to sortiko, likitaho managalo, and you to haro yang on a songoma, uquiria lokta into haro palezo, uhara palezokta. In ons regelen we zeventien atuutige zwaarlood lopen bij je maar eigen zwaarlood. Jij zei bij malitouw mama malige zwaarlood. Dat in het geval palees kan ons niet alles gillen. Kan ons niet alles gillen lopen. Oh haak hij niet doet die boek kan ons niet alles tegen mij daar regelen. Lagiat cerah mahkota kama uhatin nahung. Amma kama lekalo semua halau dihangit walau mahkota kama amma sakat halu kama sajur lekalat sama kai. Sajur kama itu kah keng musuh kama itu kah kini meloni. Amma titika sewak hangin tuh in tuh perlehan itu saudiku mahkota kecil guna tuh kecil. Lagi lahung tek in tuh perlehan ya pin tuh happy bulu. Naldigi lavin tu habi sukuyere yo te lin tu hotibur sukuyere yo nin tu har nalena gunong tu poyalum la yo chu ni sikna hunga semen anantia hap tu habi anantia sinina la tia hatta tika yo tia lo pikka lo lo pat